0: 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Welkom allemaal, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering van het Nederlandse uurtje bij 3ZZZ 92.3 FM. Ik ben uw host Jonathan en vandaag gaan we er weer een gezellige uitzending van maken. We gaan ook mededelingen doen, het nieuws voorlezen, et cetera, et cetera. We gaan ook nog hele leuke Nederlandse muziek draaien. Ik heb nog een paar leuke nummers staan. En daarmee wil ik ook meteen beginnen met Peter Beense met Laat ze maar lullen.

Dat is Peter Beense met Laat ze maar lullen. Dan voor ons volgende nummer gaan we nog beginnen met Stef Eckel en De Zwerver van Amsterdam.

Ja, dat was wel Stef Eckel met de zwerver van Amsterdam. Dan hebben we nu nog een paar mededelingen. MyCare, ook wel bekend als DutchCare, heeft vrijwilligers nodig die kunnen helpen om mensen gezelschap te houden. Heeft u wat uurtjes beschikbaar, dan zou dit fantastisch zijn. Dit is voor Avondrust Manor in Karen Downs en Overbeek Manor en Margriet Manor in Kielseth. Als u meer informatie hierover wilt hebben, kunt u Tanja bellen op 0402-051-653. Dus u kan Tanja bellen als u vrijwilliger wilt worden bij een Nederlandse verzorgingshuis op 0402-051-653. Of u kunt Lauren bellen met 0401-531-621. Als u Indonesisch lekker vindt, dan kunt u bij Bintang elke tweede donderdag van de maand met Tempo Dulu gaan eten. En dat is ook best wel lekker. Dat, als u dat wil, dan kunt u Ellie bellen op 9511-4392. Ik ben een grote fan van Indonesisch. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van Soto Betawi. Gek genoeg kun je dat in Nederland nergens krijgen. Zelfs al was Indonesië een kolonie van Nederland. En dan het volgende mededeling wat ik voor u heb, is als u wilt zingen. Dus er is een Nederlandse zanggroep. En dat heet Zing Sing in Dutch. En die treden overal op. Dus bij het Holland Festival, Tulle Festival, Sinterklaas en andere events. De website is www.zingsingindutch.com. Dus dat spel je op www.zingsingindutch.com. En van Helen van der Nagel wil ook even mededelen dat ze acknowledge the Boerno people in the traditional custodians of unceded land in which I work, live and play. Dan hebben we ook nog de German Speaking Society. En die heeft 19 september een anniversary met de Silver Echoes. En op 17 oktober Oktoberfest. En november 14 Cup Day. 12 december Christmas en 31 december New Year's Eve. U kunt Rita bellen op 973-524-38 op het St. Patrick's Community Center, Jones Street, Lilydale. Dus dat waren de mededelingen. Dan is het nu weer tijd voor muziek. En het volgende nummer dat ik voor jullie wilde draaien is van Melanie en Peter Beense. En die zat bij mij op school, Melanie Beense. Dus dat gaan we nu voor u draaien.

naar jouw Amsterdam. Als je pracht zich als ochtends ontvouwt. Elk hoekje, elk plein, iedere straat, elke gracht. Alles aan jou is vertrouwd. En steeds trekt opnieuw weer een wereld voorbij. Met mensen die ik niet.

Dat was Peter en Melanie Beens met Ik kan blijven kijken. Dan voetbalnieuws. We hebben een interessant seizoen nu. Er is heel veel gebeurd. FC Utrecht heeft heel erg verloren van PSV met 6-1. Dus dat is een grote teleurstelling. Maar dan ga ik u de stand oplezen, want dat is wel heel erg interessant. Dus op nummer 1 staat AZ Alkmaar met 12 punten. Op nummer 2 PSV Eindhoven met 10 punten. Op nummer 3 Feyenoord met 8 punten. Op nummer 4 Ajax met 7 punten. Op nummer 5 Go Ahead Eagles met 7 punten. Op nummer 6 Fortuna Sittard met 7 punten. Op nummer 7 NEC Nijmegen, NEC en Excelsior, FC Twente en Groningen hebben allemaal 6 punten. En Heerenveen heeft 5 punten. Sparta Rotterdam heeft 4 punten. Telstar heeft 3 punten. En PEC Zwolle heeft ook 3 punten. En de rest heeft 1 punt. Dus dat is Willem II, ADO Den Haag en FC Utrecht. De enige die nog 0 punten heeft is Cambuur Leeuwarden. Die gaat niet heel erg goed. Dus dat is wel heel interessant. Ajax gaat geen Champions League dit jaar spelen, maar een hele Confederate Cup. Dat is een hele matige cup. Dan hebben we de eerste divisie. Dat is de keukenkampioen divisie. En daar gebeurt ook het een en ander in heel interessant. Dus daar gebeuren ook allemaal heel interessante dingen bij. Dus dat wil ik ook even voor jullie gaan oplezen. Want er zitten ook allemaal teams die een warm hart wordt toegedragen door heel veel mensen in Nederland. Dus op nummer 1 staat Heracles Almelo op dit moment. En op nummer 2 MVV Maastricht. Op nummer 3 Almere City. Op nummer 4 VVV Venlo. Op nummer 5 FC Emmen. Op nummer 6 Jong PSV. Op nummer 7 Vitesse. Die eindelijk langzaam maar zeker uit de Benari klimt. En dan op nummer 8 Roda JC. Op nummer 9 NAC Breda. Op nummer 10 FC Volendam. Op nummer 11 Jong AZ. Op nummer 12 RKC Waalwijk. Op nummer 13 FC Den Bosch. 14 FC Dordrecht. Op nummer 15 Jong Ajax. Op nummer 16 Top Os. Op nummer 17 FC Eindhoven. En 18 Helmond Sport. Op 19 De Graafschap. En op nummer 20 Jong FC Utrecht. Dus ja. Er zijn een paar mensen die gewoon er zijn een paar clubs die gewoon wel echt in de Eredivisie thuis horen. Zoals Vitesse. Die Vitesse was al heel lang in de Eredivisie. En die komt gewoon door mismanagement is hij niet in de Eredivisie meer. En NAC Breda bijvoorbeeld is ook een Roda JC. Dat zijn voornamelijk heel vaak Eredivisie klanten. RKC Waalwijk was dat alleen toen ik jong was. En daarna is het ook bergaf waar ze gaan. De Graafschap hoort eigenlijk ook thuis in de Eredivisie. Maar dat mocht het dit jaar helaas niet doen. Dat geeft niet. Dat is zo zie je maar weer. Dus je weet nooit wat er gebeurt. Zou ik jullie toch ook willen vertellen dat wat er ook gebeurt. We blijven allemaal lachen. We blijven allemaal even goede vrienden. Ik neem het voetbal. Ik vind voetbal een hele mooie sport om naar te kijken. Maar ik neem voetbal niet mee als een rivaliteits iets. Dan speel ik voor jullie nu John Jordaan met Ik kan ze niet vergeten.

Dat was Jordi Jordaan met Ik kan ze niet vergeten. Dan ga ik voor het volgende nummer ga ik De jeugd van tegenwoordig met Sterrenstof voor jullie spelen. Hier komt u dan De jeugd van tegenwoordig met Sterrenstof.

0: De jeugd gaan tegenwoordig met sterrenstof. En dan gaan voor het volgende nummer gaan we bij Van de Pumas luisteren met Zij maakt het verschil. Dus hier komt dan de Pumas met Zij maakt het verschil.
1: At least 37 people are reported to have died after inhaling fumes while allegedly stealing petroleum.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Ja, dat was dan de Puma's. Dan hebben we nog een ander nieuw uit Nederland. Een bus met 150 leerlingen van de Groningse Werkman Stadslyceum is een dag eerder teruggekeerd van schoolreis. Bijna de helft van de leerlingen bleek alcohol te hebben gedronken, terwijl dat tijdens de reis niet was toegestaan. De leerlingen uit 5 VWO zouden zondagochtend tot donderdagavond op schoolreis naar Praag gaan. Toch zaten ze donderdagochtend alweer in de bus op weg naar huis. Voorafgaand aan een schoolreisje waren duidelijke afspraken gemaakt, zoals het gebruik van alcohol, niet toegestaan. Toch hebben meerdere leerlingen alcohol gedronken, bevestigt de woordvoerder van de school na bericht BNN door het Dagblad van het Noorden. De scholieren wisten bovendien dat op overtreding van deze afspraak betekende dat ze naar huis moeten. De leerlingen worden vrijdagochtend op school verwacht en moeten daar de hele dag blijven. En dan moeten ze lezen en huiswerk meenemen. En er worden gesprekken met de ouders gevoerd. En ja, met schoolreizen, dat was echt het heel normaal om alcohol te drinken. In elke schoolreisje waar vanaf 4 VWO was het normaal in Nederland. We hoorden ook bij de cultuur. Maar nee hoor, tegenwoordig is het weer gewoon. Tegenwoordig is het weer gewoon, ja, is het overdreven streng. En gewoon best wel vreemd. Dus ik weet niet wat ik ervan moet maken, eerlijk gezegd. Heel veel mensen zijn er verbaasd over, omdat zij gewend zijn om ook te drinken tijdens een schoolreisje. Schoolreisjes gaan meestal naar Rome of naar Parijs of iets dergelijks. Dan het volgende nieuws. In Overasselt zijn er schietpartijen en andere dingen uitgebarsten in Overasselt. Dus er gaat een video rond met mannen, wapens en een gezichtsbedekking dreigende taal spreken. De echtheid van de video is nog niet geverifieerd. Ze zeggen dat ze de veroordeelde crimineel Jan G. zullen vermoorden. Ook zeggen ze dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. De video is hieronder te zien. Volgens verschillende media was G. donsdag het doelwit van geweld bij een huis in Overasselt. Daarbij werd een 51-jarige man uit Wijchen dood.

geschoten. Naar verluid was hij daar om het huis van G te bewaken. Ik begrijp dat de impact door alles wat gebeurd is enorm is, schrijft burgemeester Minces. En ik vraag je zoveel mogelijk rust en kalmte te bewaren en de adviezen van de hulpdiensten te volgen. In Wijchen is ook een verdachte tas gevonden. En er staat wapens in de tas, maar de politie kan nog niks bevestigen. Dus de inhoud van de tas wordt onderzocht. Het huis van de Eikseweg in Overasselt is vaker beschoten. De gemeente maakt donderdag bekend dat het huis wordt gesloten. En er komt meer informatie over aanvullende maatregelen. Ja, dus Overasselt en Nederasselt in Gelderland. Daar is het dus gebeurd. En ja, dus dat is het drugsgeld. En Nederlanders schrikken er wel even van drugsgebruik. Maar in het weekend gaat het gewoon weer door met de drugsgebruik. En als afnemer hou je de markt in stad. Nederland deelt samen met Noorwegen de eerste plek als het gaat om cocaïnegebruik in Europa. Op festivals wordt geregeld een pilletje ecstasy geslikt. En zijn jongeren ook niet bang voor MDMA-cannabis. Al die drugs worden illegaal geïmporteerd en geproduceerd in Nederland. En toch zit Nederland bij het geweld dat bij drugshandel komt kijken. Begrijpelijk, maar ook hypocriet, zegt universitair hoofddocent Jarin Eski tegen nu.nl. Hij wees bijvoorbeeld naar de Zuidas in Amsterdam, waar op een gemiddelde vrije bibo regelmatig cocaïne wordt gestoven. Er is geen één-op-één link, maar als afnemer hou je de drugsmarkt wel in stand. Inmiddels denkt ook ethicus Simon van der Welen: we zijn vaak niet geneigd niet de verantwoordelijkheid bij onszelf te zoeken. Je kunt er immers ook niet aan doen dat drugs illegaal zijn. Maar toch zullen mensen zich moeten zien als een onderdeel van een keten. Hij doelt op de invloed die het gebruik van drugs heeft, bijvoorbeeld op de import van cocaïne. En het wordt ook steeds zwaarder, de drugscriminaliteit. En de politiek schiet in de stress als het om drugs gaat. Dus het is niet duidelijk hoe de overheid kijkt naar de links tussen drugsgebruik en drugsgeweld. Maar ja, dat Overasselt heeft wel echt een schok achtergelaten in de in de gemeenschap in Gelderland. Nederlanders zijn dat niet gewend, oorspronkelijk. Oh, goed, dan gaan we nog iets

0: En dan gaan we het volgende naar het volgende nummer. Als u Willeke Alberti leuk vond, dan zult u Wim Sonneveld dan ook leuk vinden. En hier komt u dan, Wim Sonneveld met Het Dorp.
1: Aware of every stop and watching out to make sure it was being safe.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

0: Dat was Wim Sonneveld met het dorp. Dan hebben we nog ander binnenlandse nieuws. En dat is ook... dat is ook een ander... dat is ook wat leuker nieuws dan... in dan wat je al had verwacht. Maar kijk, normaal gesproken... het nieuws in Nederland is redelijk... redelijk... ja... hoe zeg je dat? Deprimerend, zal ik maar zeggen. Maar we hebben bijvoorbeeld hier een Grapperhaus... de voormalige minister van Justitie... die is tijdens zijn corona voor geconfronteerd met appjes... waarin hij kwaad spreekt over collega-bestuurders. Zo noemde hij Arie Slob een soepjurk en jankert... en kon burgemeester Hubert Bruls als voorzitter van de Veiligheidsberaad de ziekte krijgen. De parlementaire enquêtecommissie zei niet naar wie Grapperhaus de apps heeft gestuurd. Wel werd duidelijk dat hij burgemeester Frank Kasma van Amsterdam iemand vond die zeurt en Paul de Pla een gebrek aan ruggengraat had. De Oost heeft Grapperhaus een keer morgen vertrouw ik het Veiligheidsberaad voor geen cent. De burgemeester waren verenigd in het Veiligheidsberaad en moesten beleid uitvoeren en handhaven, mede door wat Grapperhaus was voorgegeven. Ze voerden dan ook regelmatig overleg. Dat is allemaal binnen de Kamers gezegd door frustraties die was ontstaan, reageerde Grapperhaus woensdag nadat hij heel even ontslag om zijn eigen opmerking. De kwalificaties zijn niet netjes. Ook al was het onderling gezegd. Commissielid Anne Lot van Laar vroeg wat dit zegt over Grapperhaus ontvankelijkheid voor tegenspraak van de bewindsmiddelen en burgemeesters. En Grapperhaus zei niets. Het komt bij elke relatie in leven voor dat je niet gelukkig bent. En dan gaan we door met de muziek. En dat is van Cody Stewart met Het Is Over.
1: Spent in the transfer window this year than exactly 10 years ago. And you mentioned here in France, the French daily newspaper L'Equipe, which is their sports newspaper this morning, says market closes... to exports. So it's not even talking about...

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Nog een miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou goed dan.